U hoorde het album Disco Telegraph van Balkan Taksim. We gaan verder met het album On the Trans-Balkan Highway van Bras Noir. Balkan Tango vermengt zich met de carnavaleske klezmer van de verfijnde New Yorkse trompetist Frank London, wat resulteert in een uitzonderlijke luisterervaring voor audiofielen. Het album presenteert enkele van de meest gerenommeerde artiesten van de Balkan, geselecteerd door DJ Robert Soko, de bedenker van het populaire Balkan Beat Party. Met het Boban i Marko Markovic Orkestar, de onbetwiste koningen van de Balkan Brass, en de fanfare Ciocarlia, de snelste brassband ter wereld. Beide bekend van de internationaal succesvolle Balkan Brass Battle.

U hoorde de band Sparne Gatje met hun album Mangupi. Dit is de Wereldmuzieknacht van de Concertzender. Het volgende album is Danse de la Liberté, Ples Slobode van Branko Galovic. Hij werd geboren in Zagreb en speelde in diverse lokale bandjes tot 2000. Op zijn 26e vertrok hij naar Amsterdam, waar hij met niks begon. Ondertussen werd er wel driftig muziek geschreven in het Kroatisch en het Engels. Een Bosnische producer hoorde dat en in 2005 kwam zijn eerste album uit op Snail Records. Uiteindelijk bleef Branko Galovic 11 jaar in Amsterdam. Daarna vertrok hij naar Berlijn, waar hij 3 jaar bleef. En in 2014 vertrok hij naar Parijs. Danse de la Liberté, oftewel Dans van de Vrijheid, is zijn 8e album, opgenomen met muzici uit Portugal, Iran, Frankrijk, Servië, Bosnië en Nederland.

U hoorde het Orchestra del Sol met muziek van het album Lung Capacity. We besluiten de Wereldmuzieknacht van de concertzender met het album 310 Lunes van Lo Jo. Een uitzonderlijk blaasensemble, klarinet, saxofoons, tuba, trompet, fluit, fagot, trombone. Een verfijnd en gedurfd ensemble speelt muziek die doet denken aan Lo Jo's historische stijl. De groep bestaat uit koperblazers en houtblazers. Ze combineren drumwerk en energieke koorzang. Lo Jo maakt optimaal gebruik van de passie van de koperblazers om het publiek te betrekken. Ze dwalen rond in hun reiskleding en delen de teksten van hun avontuur. In deze atypische evocaties proeven we de hele cultuur van een eeuw. Jazz, de muziek van Amerikaanse minimalisten, herinneringen aan India, de harmonische geuren van het oude Europa, een vleugje Balkan.

En dat was 310 Lune van Lo Jo. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze Wereldmuzieknacht. De speellijst kunt u terugvinden op de website van de Concertzender. Met dank aan Muziekweb, Beeld en Geluid. Dit programma werd samengesteld door Kobi Evans.

U luistert naar de ochtendeditie. Wilt u weten wat u daarnet gehoord heeft? Kijk dan op de pagina van dit programma op de website of in de app.

Tot 10 uur is dit het programma De Ochtendeditie. Op concertcenter.nl vindt u de volledige speellijst. Op die website vindt u ook informatie over hoe u donateur kunt worden, als u dat al niet bent. Al vanaf €25 per jaar steunt u ons en helpt u ons onze programma's te blijven uitzenden.

Dit is de ochtendeditie van de Concertzender. Kijk voor de volledige speellijst in de gids op concertzender.nl of in onze app.

Tot zover deze aflevering van de ochtendeditie, die vandaag werd samengesteld door Niklaas Hoekstra. Met dank aan Muziekweb. Graag tot morgen.

Dit is de Concertzender met Sans Souci. Vandaag draaien we Mozart-muziek uit verschillende genres. We beginnen met toneelmuziek bij Der Schauspieldirektor. De muziek omvat een ouverture en 4 zangnummers. Onderwerp is het theater zelf. 4 zangers strijden met een impresario wie er de hoofdrol moet hebben. Omstandigheden waar Mozart vaak genoeg mee te maken kreeg. U hoort de ouverture en het trio Ich bin die erste Sängerin.

U hoorde fragmenten uit Der Schauspieldirektor van Mozart door het Concertgebouworkest onder leiding van Nicolaus Arnoncourt. De solisten vindt u op onze website. In hetzelfde jaar schreef Mozart ook zijn vierde hoornconcert. Net als de andere drie werd het geschreven door de voor de Weense hoornist Joseph Leutkep. Ondanks de vele practical jokes die Mozart in zijn partituren op hem losliet, moet Leutkep een van Mozarts favoriete solisten zijn geweest.

Dat was muziek aan het Hof van Bourgondië, gecomponeerd door Guillaume Dufayy, Nicolas Grenon, Jacobus Fiede en Gilles Benjoie. Het laatste werk was getiteld Vergine Bella van Dufayy. U hoorde Lena Susanna Norin, alt, Randall Cook, Viola Darko en Vedel en Susanna Ansorg, Vedel en Rebek. Dit was Zwerven door de Middeleeuwen. De gehele speellijst kunt u vinden in de gids op concertzender.nl en in de app. Dit programma werd samengesteld door Johan van Veen.

0: Prachtig, prachtig, prachtig. In deel 2 van deze uitzending. We hebben het over Miles Davis. 100 jaar geleden is hij geboren. En in, wanneer was hij overleden? 91 geloof ik. Ja, is hij 91 overleden. En in die periode wat wij zijn geëindigd tot nu. En dan overspant dat vanaf 1956 tot 91. Hebben we nog heel wat nieuws. En aangeschoven is nog steeds Jeroen de Valk. Kenner van Miles Davis.
1: We hoorden net You're My Everything gespeeld door Miles. En dan zijn we beland bij zijn vermaarde quintet met een John Coltrane. En het is wel aardig te melden dat midden jaren 90 John Coltrane niet gedirkt werd door publiek en pers. En toen ze Miles Coltrane meenam naar Europa, begreep de pers er ook helemaal niks van. En Miles had ook weer in de gaten van dit is wel goed. En inderdaad, binnen enkele jaren speelden alle tenoren als Coltrane. Zal ik verder gaan met
0: het volgende? Ja, ga door.
1: We gaan dan uiteraard, wat niet mag ontbreken is L'ascenseur pour les chevaux, de lift naar het schavot. Een thriller van Louis Malle. En Miles die improviseerde daarvoor de achtergrondmuziek. En dat deed hij in een paar uurtjes op een nacht. Met wat mensen met wie hij daar in Europa aan het spelen was. En sindsdien hoort die toon van Miles helemaal bij thrillers, detectives.
0: Dus hij heeft eigenlijk ook alweer die trend gezet.
1: Ja.
0: Dat is ook wel mooi, hè?
1: Die
0: heel saillant eigenlijk.
1: Geheimzinnige trompet en zo. En je ziet dan het asfalt en het is schemerig en het is nat. Onbehaaglijk. En ik heb uit die soundtrack van die film twee niet eerder gebruikte stukken uitgekozen. Le Petit Bal, take 1 en take 2.

0: Miles Davis was niet alleen een trompetist, hij was ook een visionair bandleider die ruimte gaf aan jongere talenten zoals John Coltrane, Herbie Hancock en Wayne Shorter. En zo generaties muzikanten heeft gevormd. En zijn genialiteit lag in het nooit stil blijven staan. Hij duwde de muziek als het ware steeds verder vooruit. En dat betekent dus dat wij naar nummer 13 gaan. En het is So What met natuurlijk John Coltrane. En dat is een opname uit 1960. Amsterdam Concertgebouw.
1: En Norman Granz hoorden we dat aankondigen.
0: Ja, wat is er nou zo bijzonder aan die Norman Granz eigenlijk?
1: Ik wou ook iets zeggen over zo. Nou, Norman Granz was natuurlijk een man die de jazz naar de concertzalen bracht. Waar meer geld te verdienen was, meer prestige te behalen was. Maar net als George Wein, ook een concertorganisator, liet hij zwart en blank samen op optreden. Ook op plekken in het zuiden van de USA waar dat nat dan was. Mm-hmm. En ze hebben heel wat rechtszaken en politieinvallen moeten overwinnen om dat vol te houden.
0: Ja.
1: Maar ze hielden vol. Ja.
0: Het waren andersdenkende. Dus, ja.
1: En over het stuk dat So What wat we gaan horen, hoor je ook weer het idee less is more. Je had eerst de bebop met al die akkoordopeenvolgingen. Nu hoor je zo min mogelijk akkoorden, hoor. Twee kerktoonladders. Eerst D Doris en dan S Doris en dan weer D. Zo sober mogelijk. En nog aardig te merken is dat Coltrane deed nog net bij deze tour met Miles mee, maar was eigenlijk wel klaar. Dus je hoort hem een beetje tegen de grenzen aan botsen van wat kon in dit orkest. So What?
2: Well, the second half of our jazz concert tonight, as Mr. Van Rees told you, we feature the Miles Davis Quintet with Jimmy Cobbs on drums. The bassist is Paul Chambers. And the pianist is Wynton Kelly. Tenor saxophone, John Coltrane. And Miles Davis on trumpet.

0: We gaan naar 1963 festival in Monterey. En daar hoorden we George Coleman, Hancock, Carter, Williams. Ja, dat zijn toch wel hele jonge jongetjes. Zeker die Tony Williams.
1: Ze waren allemaal ontzettend jong toen ze bij Miles spelen. Ze zijn allemaal één voor één bekend geworden hierna. En het leuke is, ik heb het stuk Autumn Leaves, wat ze net als het vorige stuk So What helemaal compleet tot op bijna onherkenbaarheid binnen ze buiten keren. Een opname die nooit officieel op de plaat is uitgebracht. Maar ik heb hem heel veel steekpenningen betaald. En ik heb in een verlaten parkeergarage een koffertje met dollars meegenomen. En een wachtwoord.
0: Achter de bumper van een DAF waarschijnlijk.
1: Het was levensgevaarlijk. Maar toen had ik in ieder geval Autumn Leaves gespeeld in 1963 in het festival van Monterey.

0: Tutankhamon in Parijs. Dat was een mooie aanleiding om dit lied te schrijven over Ramses II, die teruggekeerd is op aarde en in Frankrijk een slagerijtje is begonnen en een gezin heeft gesticht met 3 kinderen. En dan Tutankhamon oproept om zijn voorbeeld te volgen, want de eeuwige rust in de tombes die is nu toch verbroken, dus dan kunnen ze maar beter weer gewoon gaan leven. Een van de eerste bewaard gebleven liedjes die Ramses schreef, nog voor Chaffy Chantant, was ook in het Frans, zijn moedertaal, al had hij al sinds zijn vroege kindertijd in Nederland gewoond. Hij schreef dit lied eind jaren 50 in het Frans voor zijn vriendin Hetty Blok, die daar maar optrad voor de radio. Une petite chanson heet het en ik laat het nu horen in de versie van Machteld van der Gaag, begeleid door Nico van der Linden, met dank aan technicus Maarten Eilander die dit opnam tijdens het programma Chaffy Vivant in de nieuwe KHL in Amsterdam op 17 november 2019.
1: Deze chanson schreef hij voor Hetty Blok in 1958 met zijn Frans van een 7-jarige bijna.

0: Twee mooie chansons van Leo Ferré, die Ramses zong in vertaling van Boudewijn Spitsen op de LP Dag en Nacht in 1978. Triste, triste était mon âme. Twee mooie chansons van Leo Ferré, die Ramses zong in vertaling van Boudewijn Spitsen op de LP Dag en Nacht in 1978. Triste, triste était mon âme en Night and Day. Hij had Ferré wel eens ontmoet, Ramses. Die was bij hem op bezoek geweest aan de Derde Weteringsdwarsstraat in Amsterdam. Ze hebben ook samen opgetreden tijdens het Boekenbal in 1971. Niet tegelijkertijd trouwens. En er waren eind jaren 70 plannen voor een nieuwe LP van Ramses met uitsluitend vertalingen van werk van Ferré, door Ramses gezongen uiteraard. Er waren ook al vertalingen gemaakt, onder andere door Hans Dorrestein, of in ieder geval was die benaderd, maar helaas is daar nooit meer wat van gekomen. Op die LP Dag en Nacht, waar dat die nummers van Ferré op stonden in vertaling uit 1978, stonden ook twee chansons uit het repertoire van Serge Reggiani. Om te beginnen Ik drink, oorspronkelijk geschreven door Jean-Louis Dabadie, overleden in het jaar 2020. Vertaling Boudewijn Spitsen, maar we laten nu het origineel horen. Om te beginnen La chanson de Paul.
1: Ce soir, je bois. Tu peux toujours éteindre la lampe et ta main blanche glissant sur la rampe monter jusqu'à ta chambre pour y chercher ton sommeil noir. Moi je reste en bas ce soir et je bois. Oui j'ai promis mais je bois quand même. Va, je t'aime. Va dans ta nuit. Je bois aux femmes qui ne m'ont pas aimé, aux enfants que je n'ai pas eu, mais à toi qui m'as bien voulu. Je bois à ces maisons que j'ai quittées, aux amis qui m'ont fait tomber, mais à toi qui m'as embrassé. Mais à toi qui m'as embrassé.

Een minder bekend lied uit het repertoire van Serge Reggiani, maar in de vertaling van Herman Pieter de Boer werd het een van de lijfliederen van Ramses. Het origineel heette Ma Dernière Volonté. Het werd 2 keer een hit voor Ramses in 1978, maar ook tegen het einde van zijn leven in 2005, toen hij inmiddels 72 was, in een tweetalige uitvoering met Lisbeth List en de band Allerliefste Laat Me Vivre heette toen. Met die band nam hij 3 jaar later nog een cd op. Althans, op een aantal nummers was hij te horen. Bijvoorbeeld in een tweetalige nieuwe versie van Anne en Jan.

vliegen langs jouw hemelbaan. Ik wil niet meer bij jou vandaan. Ik heb

En met de pastorale in een tweetalige versie uit 2008 met Adel Diefste en Lisbeth List en Ramses Shaffy natuurlijk, zit dit programma er alweer op. Samenstelling en presentatie Sylvester Hoogmoed. Nu voor zover de tijd het toelaat nog een stukje van Er was een jongetje. Een tekst waarbij Ramses altijd terugdacht aan zijn begintijd in Nederland toen hij in een kinderthuis in Zeist zat. En de melodie was van een Frans liedje dat hij leerde in de jaren 40 tijdens een zomerkamp. Een stukje van de originele tekst in het Frans zingt hij ook in de opname die we nu gaan horen uit 1977. Tot volgende week.

Er was een jongetje, dat schommelde in de wind. Zijn verdriet was met de vogels weggevlogen. De ondergaande zon bescheen zijn ongeruimd geluk.

0: Past, Present en Future. Een programma van de Concertzender.
1: Goedemiddag luisteraars, welkom bij uitzending 6 van Past, Present en Future. In de reeks Verleden, oftewel The Past, vandaag Philly Joe Jones met Sonny Rollins. De uitzonderlijke plaat Nuke's Time bracht Sonny Rollins en Philly Joe Jones samen in de studio van Rudy van Gelder in Englewood Cliffs, New Jersey. Het kwartet bestaat verder uit Wynton Kelly piano. Dit was de eerste keer dat ik Wynton Kelly op de plaat hoorde. Lang en lang, lang, lang geleden. En de veel te jong overleden bassist Duck Watkins. De eerste titel is een stuk van Kenny Dorham. Asiatic Reese, ook wel bekend onder de naam Lotus Blossom. Als tweede een spectaculair duet van Sonny Rollins en Philly Joe Jones. De saxofoon en drums. The Surrey with a Fringe on Top uit de musical Oklahoma. En als laatste van Sonny Rollins, Blues for Philly Joe. Let hierbij vooral op de ineens aanwezige stuwende bas van Duck Watkins. Drie titels, Asiatic Race, The Surrey with a Fringe on Top en Blues for Philly Joe.

Dat waren drie stukken van Nuke's Time, plaat uit 1957. Wat een fantastische muziek werd er toen gemaakt. Echt ongelooflijk. Maar nu, The Present. Voor het hedendaagse deel heb ik iets heel bijzonders. Een eigen opname van Itakiri, opgenomen in Club 9 Tivoli Vredenburg op 28 april van dit jaar. Iedereen die wel eens naar mijn programma's heeft geluisterd, weet inmiddels wel dat ik nogal verknocht ben aan de groep Itakiri van Chiara Schoenfeld. Chiara zang en composities, Misha Maurer piano, Rafael Jerjen contrabas en Maris Egli drums. Drie composities van Chiara Schoenfeld. Wallpaper Bird, het eerste nummer wat ze ooit schreef. Als tweede een gedicht van de Amerikaanse dichteres Sarah Teasdale, op muziek gezet door Chiara Schoenfeld. En tenslotte Sad Again. Luister naar Itakiri.

Dit was uitzending 6 van Past, Present en Future. Graag tot mijn volgende uitzending, ergens later dit jaar.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Three of a Kind. In deze uitzending kunt u luisteren naar drie stukken van Billy Strayhorn. Pianist, arrangeur, componist en ook rechterhand van Duke Ellington. Als eerste de compositie Rain Check, geschreven in 1942. Je hoort een opname uit 1965 van Strayhorn in een kleine bezetting met onder meer een hoofdrol voor trompetist Clark Terry. Het nummer is afkomstig van de cd Lush Live, uitgebracht op Red Baron. Aansluitend volgt de uitvoering van het kwartet van de Canadese tenorsaxofonist Grant Stewart. Hij nam het op in 2009 voor de cd Plays the Music of Ellington and Strayhorn, uitgebracht op Sharp 9 Records. Als derde en laatste de versie van het kwartet van tenorsaxofonist Sonny Rollins. Deze opname uit 1955 is terug te vinden op Prestige, de cd Worktime, met pianist Ray Bryant, drummer Max Roach, bassist George Morrow in de bezetting. Veel plezier met deze drie versies van Raincheck van Billy Strayhorn.

0: In deze Billy Strayhorn special luisterde u zojuist naar 3 versies van zijn compositie Rain Check. De volgende Strayhorn compositie, Lush Life uit 1948, werd een jazz standard. U hoort als eerste de versie uit datzelfde jaar, een live registratie uit Carnegie Hall van de Ellington Band. Met Strayhorn zelf achter de piano. Kay Davis is de vocaliste. Deze opname is heruitgegeven op de dubbel CD Daydream van Essential Jazz Classics. Als tweede volgt de vertolking van het trio van pianist Phineas Newborn Jr. Hij liet dit vastleggen in 1961 voor de LP A World of Piano, uitgebracht op Contemporary. De laatste versie is van het World Saxophone Quartet, afkomstig van hun CD Plays Ellington in 1986, uitgebracht op Nonesuch Records. De bezetting bestaat uit Julius Hemphill en Oliver Lake altsax, David Murray tenorsax, Hamiet Blewett op baritonsax. 3 versies van de jazz standard Lush Life.
1: And now I'd like to introduce our writing and arranging companion, who we've been so much indebted to for quite a period, for contributing so much of the so many of the high spots of our performances, particularly in the writing. I'd like to, at this time, present Billy Strayhorn.
2: Good evening, Strayhorn.
1: Have a seat, Mr. Strayhorn. Of course, you know Billy Strayhorn wrote our radio theme, Take the A Train. And now, the purpose, of course, of him appearing on tonight's program, which is a little extra added and extra added thought, I should say, is that I'd like for him to have Kay Davis to play, rather, for Kay Davis to introduce a new tune of his called Lush Life. Kay Davis.

Ja, dat was duidelijk ook een van de, ik denk de tenorsaxofonisten die ook klarinet speelde. En dat het New Orleans is, dat was ook goed hoorbaar in de arrangementen. Leuke bezetting. Gaan we naar het laatste octet. En dat is het octet van Joan Chamorro. Joan Chamorro plays Luigi Grasso arrangements. En Luigi Grasso is een Italiaanse saxofonist die ook componeert en arrangementen maakt. Die overigens ook in dit octet speelt, samen met zijn broer die gitarist is, Pasquale Grasso. De rest van de bezetting zijn allemaal Spanjaarden. De meeste zijn zelfs, denk ik, Catalanen. Want Joan Chamorro is de leider, onder andere, daar ken ik hem ook van een jeugdband. Eigenlijk zoiets als wat we in Amsterdam van Peter Guidi kenden. Waar die heel jonge mensen opleidt met jazzmuziek, die met jazzmuziek spelen. En die komen ook over het algemeen heel erg goed terecht. Ik bedoel, dat ze worden later echt bekende jazzmuzici. Heel belangrijk werk wat hij daar doet. Grote eerbied heb ik daarvoor. Dat orkest overigens heet het Sant'Andreo Jazz Orkest, dat je de jeugd bent. Het is eigenlijk een kraamkamer, kun je zeggen, voor de jazz. Op dit album staan heel veel Ted Dameron stukken. Dat is erg leuk, want die heeft fantastische stukken gemaakt. En die zijn niet allemaal even bekend. Dat eerste heet Smooth as the Wind. En dan het tweede Hot House, veel bekender. En dan The Scene is Clean. Drie stukken van Ted Dameron op het album van Joan Chamorro.

Ik zie dat er geen tijd meer is om de bezetting helemaal te noemen, maar die kunt u in de gids lezen. En ik dank Marco Wensin weer voor zijn technische assistentie. Dit was Little Big Bands.

Hoogste tijd voor Holiday for Hipsters. De crimineelste jazz en blues uit de jaren 30, 40 en 50. Duke Ellington noodt u ten dans.

De 5 Gil Evans arrangementen die u tot nu toe heeft gehoord zijn afkomstig van het album New Bottle Old Wine dat in het voorjaar van 1958 is opgenomen. De bron van de resterende 3 stukken is het album Great Jazz Standards dat begin 1959 is opgenomen. Beide LP's hanteren dezelfde instrumentatie, 3 trompetten, 3 trombones plus 1 hoorn en 1 tuba, een saxofoonsectie van slechts 3 spelers, plus piano, gitaar, bas, drums. Het is onvoorstelbaar wat voor rijkdom aan klankkleuren Gil Evans weet te onttrekken aan deze nogal beperkte instrumentatie. Ook ziet hij kans om zijn stukken zo te structureren dat de solisten vrijwel altijd tot onvermoede hoogten kunnen opbloeien. Gil Evans heeft veel lof geoogst met de 3 projecten die hij met Miles Davis is aangegaan. Miles Ahead uit 57, Porgy and Bess in 58 en Sketches of Spain uit 1960. Juist in diezelfde periode kwam hij met 3 eigen albums op de markt. Gil Evans and Ten, 1957, New Bottle Old Wine, 58 en Great Jazz Standards, 1959. Door alle publiciteit rond die Miles Davis albums zijn de kwaliteiten van die Gil Evans platen altijd onderbelicht gebleven. Via dit programma kunt u met eigen oren horen hoe raadselachtig en beeldschoon die herscheppingen van Gil Evans vaak klinken.

Dat was Davenport Blues, een compositie van Biggs Beiderbecke uit 1925. Johnny Coles was de solotrompetist. In het volgende stuk, Manteca van Dizzy Gillespie, bewijst Gil Evans eer aan het revolutionaire elan en de beeldenstormers mentaliteit van bebop-pioniers als Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Thelonious Monk en Max Roach. De solisten zijn Cannibal Adderley en Paul Chambers. Hier is Manteca.

The Ballad of the Sad Young Man was nauwelijks gepubliceerd in 1959... of Gil Evans maakte er al een melancholisch meesterwerk van. Solisten Gil Evans en Jimmy Cleveland trombone. Here is Ballad of the Sad Young Man.

Ten slotte een ode aan een grote Belgische gitarist, Django, door John Lewis. Will Evans, Steve Lacy en Johnny Coles springen vrijmoedig om met het enigszins plechtstatige karakter van dit eerbewijs aan de eerste echt geniale Europese muzikant. Hier is Django.

Welkom in het Paleis van de Weemoed, het wekelijkse toevluchtsoord voor wie houdt van de muziek van vroeger. Vandaag weer eens een wat ander paleis. Een tijdje terug hadden we een uitzending die was gewijd aan van die sfeervolle orkesten die vroeger volop op de radio waren te horen en in bioscoopjournaals, maar die later werden afgedaan als makers van vliegtuigmuziek of van niets aan de hand muziek. Maar toch, die vorige uitzending maakte nieuwsgierig naar meer en ik beloofde toen een vervolg. Nou, nu het volop zomer is, moet het er vandaag maar eens van komen. We beginnen met een kakkerlak en als La Cucaracha muzikaal verbeeld door... het is een beetje onduidelijk wie de componist was. Iemand in Spanje en zo rond 1818 door Spaanse zeelieden werd de melodie naar Mexico gebracht waar de boel tot bloei kwam. La Cucaracha in een uitvoering van Percy Faith.

zo begonnen we dit lichtvoetige paleis van weemoed. De bandleider en arrangeur uit Canada, Percy Faith met La Cucaracha, en zijn Amerikaanse collega David Carroll met Good Morning. En sommigen zullen zich de melodie nog herinneren uit een tune ooit van een ochtendprogramma op het zendschip Veronica, dat inmiddels ook al 50 jaar verleden tijd is. Van vaderlandse bodem, de Wapitis. Die brachten ooit het album Je t'aime encore plus uit met bewerkingen van oude Belgische cafémuziek. Een van de stukken erop heeft weliswaar een nogal duivelse strekking, Tu es mon démon, maar is desalniettemin aangenaam lichtvoetig.

Het orkest van David Rose, een man die veelvuldig is gevraagd door Hollywood en die ook nog kortstondig getrouwd is geweest met Judy Garland. Ervoor Palabras de Mujer, ofwel de woorden van een vrouw, door het tropisch orkest van Xavier Cugat, de van oorsprong Catalaanse bandleider die een vaste attractie werd in het Waldorf Astoria Hotel en met zijn radio-uitzendingen van daaruit beroemd werd. We gaan naar het ruimtevaarttijdperk. Terwijl de Sputnik om de aardbol cirkelde, waren Amerikanen en Russen in een psychologische oorlog verwikkeld over de vraag wie de meeste raketten de ruimte in wist te schieten en wie er straaljagers het eerst door de geluidsbarrière wisten te breken. Iemand die als geen ander stem gaf aan de Space Age muziek was Bob Thompson, die in die tijd kwam met het album The Sound of Speed en daarvan komt Starfire.

De Franse geluidstovenaar André Pop met de Tiny Feet Walk. En daarvoor Leroy Anderson met Bugler's Holiday. Nog weer zo'n grootheid in de hemel van de lichte muziek was een man die eigenlijk Lyle Russell Henderson heette. Maar hij werd bekend als Skitch Henderson. En die bijnaam Skitch hield verband met zijn vermogen om, zoals dat dan heette, heel snel, en nu zeg ik het in het Engels, re-sketch a song in a different key. Hij groeide op een boerderij in Minnesota als zoon van Noorse ouders en leerde vanaf zijn vierde piano spelen. Hij kreeg een klassieke opleiding, onder meer van Schoenberg en Toscanini. En die laatste vroeg hem om in het NBC Symphony Orchestra te komen spelen, om dat te leiden zelfs. Maar zijn werkelijke doorbraak beleefde hij in een ander genre, toen hij voor filmmaatschappij MGM een promotietour van kindsterretjes Judy Garland en Mickey Rooney ging begeleiden. Later werd hij ook nog de dirigent bij Frank Sinatra's Lucky Strike Show. En hij heeft de wereld een hele reeks vrolijke deuntjes geschonken. Dit komt van de plaat Skitch Plays the Mule en het heet Nightlife.

Twee korte stukjes van ook weer zo'n grootheid in het lichte genre. George Malagrini. Twee korte stukjes van ook weer zo'n grootheid in het lichte genre. George Malagrino met achtereenvolgens

na Joyce Cooling een andere talentvolle gitariste, de Canadese Jocelyn Gould. Ze wint telkens jazzprijzen, of dat nou terecht is. Nou, oordeelt u zelf. Van het 2 jaar geleden verschenen album Portrait of Right Now, de titelsong gevolgd door Jingles, dat we ook kennen van Wes Montgomery.

Na Jocelyn Gould gaan we terug naar eigen land. Jesse van Ruller maakte in 2024 samen met saxofonist Maarten Hogehuis het wonderschone Wonderwinkel.

Voor het label Crisscross maakte Jesse van Ruller 3 albums als leider. Op Here and There uit 2002 is hij te horen met pianist David Hasseltine, bassist Frans van Geest en drummer Willie Jones III. Een blues van pianist Cedar Walton, getiteld Cedar's Blues.

We sluiten af met Philippe Catherine. In het gezelschap is hij van pianist Bert van der Brink, bassist Hein van der Gijn en de onlangs helaas overleden drummer Hans van Oosterhout. Dan kunnen we nog eens horen wat een geweldige drummer dat was. Hier is Dance for Victor.

Welkom bij een nieuwe editie van In Jazz, met vandaag weer veel nieuwe muziek. Zo begin ik met een release op vinyl, heel mooi wit gekleurd vinyl, van het Nationaal Jeugd Jazz Orkest onder leiding van Reinier Baas. Het NJJO, zoals we het noemen, is vanaf 2009 een project waarbij jonge professionele jazzmuzikanten bijeenkomen na audities. En elke twee jaar is er een nieuwe leider van het orkest. En de afgelopen periode was dat Reinier Baas, de Boy Edgar prijswinnaar. En natuurlijk een bekend gitarist, componist en bandleider. De vinylplaat Reinier Baas en NJJO 9... heet Opus Kaleidoscopus. En het is een geweldige bezetting die ik je nu ga geven. Vocalisten zijn Carolina Gemmel en Carlina Pridena. En Carolina speelt ook gitaar op één stuk en Carlina ook fluit. Dan hebben we Irene Comel Carrasco, altsax en baritonsax. Dion Hoorn, altsax en fluit. Max van Houtem, tenorsax en baritonsax. Nick van der Woude, klarinet en basklarinet. Trompet, Laura van Eert en Romain Gachot. Trombone, Lezanne Bates en Maximiliano Tato Horcajo. Joek den Haan is de elektrische gitarist. Evan van der Veen, piano en synthesizer. Sarah Brink-Nielsen, harp. Rasmus Vic Lakenberg, vibrafoon. En Tom Felicius op de bas. De drummer is Alejandro Martin Puchau. En ik noem ook even de arrangeurs, Harm Kolen en Linde Geboers, de junior arrangers. En ik zei al, Reinier Baas, de artistiek leider. Hij was de dirigent, speelt op één stuk ook gitaar, zometeen hoor je dat, en bandgitaar. Ja, ik laat je twee stukken achter elkaar horen. Zometeen de classic, want zo mag je deze compositie wel noemen, De Sprong au Romantique der Hazen van Misha Mengelberg in een arrangement van Michael Moore. Maar we beginnen met Agnes, compositie van Evan van der Veen. De tekst is van Carolina Gemmel, ja, gaat ook haar stem horen. En het arrangement werd gemaakt door Berend van Delen. Twee stukken van een nieuwe vinylplaat van Reinier Baas en het NJJO 9, het Nationaal Jeugd Jazz Orkest. Enjoy!

Dat waren twee stukken van de nieuwe vinylplaat Opus Kaleidoscopus van Reinier Baars en het NJJO editie 9. En wil je meer informatie over die vinylplaat? Stuur mij even een e-mail co@injazz.nl. co@injazz.nl. Ja, Evan van der Veen en Carolina Gemmel die waren al een keer te gast bij ons in de serie Pocket Concerts. En daar ga ik je nu een nieuwe editie van laten horen. Een geweldige formatie, Darijn. En die bestaat uit Emine Bostanci. Zij speelt op een prachtig snaarinstrument, dat heet de kemenche. Daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Frans van Chossy, piano. Ook iemand die al eerder in de Pocket Concerts te horen was. Alex Simu, klarinet en basklarinet. En Vincent Planier, percussie. Opnames die wij maakten op 1 juni jongsleden in de studio van de Concertzender in samenwerking met World of Jazz en het Nederlands Jazzarchief. En de opnames die werden weer gemaakt door Wijnand de Groot. Ik laat je de hele set horen. Zometeen Echoes of Granada, Ghost Secrets, dat zijn allebei stukken van Emine zelf. Dan Guus un Bicicletti, een compositie van Theo Louvendi. En dat is weer een onderdeel van de serie binnen de Pocket Concerts, Digging the Archives. Collega Frank Jochemsen nodigt de muzici uit om iets uit het archief te pakken en daar een eigen versie van te maken. Maar we beginnen met een compositie van Frans van Chossy, Loud Whispers. Dit is in de Pocket Concerts, Darijn.

Dag luisteraars, in The Art of the Improvisers, de eerste aflevering over tenorsaxofonist Arthur Doyle. Hij zelf noemt zijn muziek Free Jazz Soul.

Dat waren opnames uit 1977 van de LP Alabama Feeling. Doyle is in 1944 in Birmingham, Alabama geboren en in 2014 in dezelfde stad overleden. De blues Call and Response, het shouting van deze zuidelijke staat, is herkenbaar in zijn muziek.

Je luisterde naar het concert van 6 april 2024 door de jazzgitaristen Moses Rosenberg en Anton Goudsmit in de Willem II Toonzaal in Den Bosch. Wij eindigen deze uitzending vandaag met de toegift Minor Swing van en door de veel te vroeg overleden Belgische gypsy jazzgitarist en componist Django Reinhardt door het Moses Rosenberg trio tijdens een concert van 22 augustus 2024 in de Azijnfabriek in Den Bosch. Het programma werd samengesteld door Irit van der Veld en de presentatie was in handen van Rutger Cornets de Groot. Tot volgende week bij weer een concert van een van de belangrijke jazzpodia in Nederland. Tune graag dan weer in op World of Jazz Live.

Welkom bij Concertzender Live Nieuw Klassiek. Daarin brengen we eigen live-opname. Vandaag is dat een concert van het Chiconia Consort, dat onder leiding staat van Dick van Gasteren. Het concert werd op 22 maart 2023 gegeven in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Bijnand de Groot verzorgde de techniek. Het gezelschap start met La Musica Notturna delle Strade di Madrid, muziek van Luigi Boccherini. Het werk beschrijft het nachtelijk bruisende leven van Madrid. Maar het kan evengoed een metafoor en daarmee een verwijzing zijn naar de politiek, naar theater, liefde van dat moment. Na deze Musica Notturna speelt het Chiconia Consort als tweede La Oración del Torero van Joaquín Turina.

Dat waren La Musica Notturna della Strada di Madrid en La Oración del Torero, uitgevoerd door het Chicconia Consort. Dit Chicconia Consort is een strijkorkest bestaande uit een internationaal gezelschap van 20 jonge muzici onder leiding van Dick van Gasteren, opgericht in 2012 en opereert vanuit Den Haag. Ze gaan nu verder met Nocturnal Dances of Don Juan Quixote van Aulis Salinen. Cellist is Pieter Wispelwey.